0: ekalaange eurenge macca harriyai adwa vandam vidividigen eva fonuvie fahe eqaumge mihun heenatigen vettifa vaati tiba dekenuwe eurenneke hoy hedifawa kaduru rukuge budutake efade
1: fahal tara lahum min baqiya
0: fahe eurenge teren salamevi ekakues tiba efene heye

0: ekalaange eorenge macca harriyai adwa vandam vidividigen eva fonuvie fahe e qaumge mihun heenatigen vettifa vaati tiba dekenuwe eorenneke hoye hedifawa kaduru rukuge budutake efade
1: fahal tara lahum min baqiya
0: fahe eorenge teren salamevi ekakues tiba efene heye